0: In de grote steden is het weer rustig nadat de viering van de WK-winst van Marokko uit de hand liep. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht moest de ME worden ingezet. Een aantal mensen is aangehouden, maar het is nog niet bekend hoeveel. Amerika viert vandaag zijn 250-jarig bestaan. In Washington D.C. wordt een groot evenement georganiseerd waar president Trump zou spreken en het grootste vuurwerk ter wereld zou worden afgestoken. Maar het terrein wordt nu geëvacueerd vanwege naderend onweer. Andere onderdelen waren al afgelast omdat het bloedheet was, meer dan 40 graden. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Konijnen in fokkerijen worden regelmatig mishandeld. Dat ontdekte een dierenrechtenorganisatie die undercover ging bij meerdere fokkerijen. Op beelden is te zien dat konijnen die naar de slacht gaan regelmatig bij hun vacht of oren worden gegrepen en in kratten worden gepropt. De konijnensector zegt tegen RTL Nieuws te schrikken van de beelden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is nog verder opgelopen. Het zijn er nu bijna 3000. Het aantal gewonden staat nu op ruim 16.500. Er wordt nog altijd gezocht naar mensen onder het puin. De kans dat er overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de rellen na de WK-wedstrijd van Marokko in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt. Er werd met vuurwerk en stenen naar de politie gegooid. 2 agenten raakten gewond. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. In Rotterdam en Utrecht was er ook ME nodig. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn opgepakt. Als het aan president Trump ligt, wordt het vanavond een latertje. Rond deze tijd zou hij een rally houden ter ere van het 250-jarig bestaan van Amerika. Maar dat is uitgesteld vanwege onweer. Om 11 uur plaatselijke tijd zou het misschien weer kunnen. Trump zegt dat het hoe dan ook doorgaat, al wordt het 2 uur 's nachts. De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt nog deze nacht het sein brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. Ook is er iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. En dan nu het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand geëvacueerd te worden. In een horecazaak in Assen zijn vannacht 2 mensen neergestoken. Eentje is er slecht aan toe, de aanleiding is niet bekend. En in een huis in Leende, Noord-Brabant, is ook iemand neergestoken. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. De politie kon ter plekke meteen een verdachte aanhouden. In New York is brand uitgebroken op de Brooklyn Bridge. Er was daar een vuurwerkshow aan de gang ter ere van 250 jaar Amerika. Op filmpjes op X is te zien dat de brug op meerdere plekken in brand stond. Wat er precies misging is niet bekend. De vuurwerkshow is uit voorzorg afgekapt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 mensen opgepakt voor de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd van Marokko. Er werd met stenen, vuurwerk, glas en eieren naar de politie gegooid. Daarbij zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. De ME moest een waterkanon inzetten om het weer rustig te laten worden. Ook in andere steden was het onrustig. In Utrecht moest de ME in 3 stadsdelen in actie komen. Er werd brand gesticht en vuurwerk gegooid naar agenten. In Rotterdam heeft de ME een straat schoongevecht omdat ambulances er niet door konden. Ook werd er met eieren gegooid. Het is niet bekend hoeveel mensen daar zijn aangehouden. Ander nieuws dan. In de Franse Pyreneeën is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Het vuur woedt ten westen van de stad Perpignan. In een paar uur tijd is een gebied zo groot als 600 voetbalvelden in de as gelegd. Honderden brandweermensen zijn bezig de brand te blussen. Vooralsnog hoeft niemand te worden geëvacueerd. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. 'S Middags is er meer ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Marokko-fans in heel ons land hebben gevierd dat Marokko door is naar de kwartfinale van het WK voetbal, maar op sommige plekken liep het uit de hand. Zo werd de politie in de Schilderswijk in Den Haag bekogeld met stenen en vuurwerk. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Bijna 30 relschoppers zijn opgepakt. Ook in Utrecht en Rotterdam sloeg de sfeer om en greep de ME in. Hoeveel mensen daar zijn opgepakt is niet duidelijk. De politie zegt dat de meeste Marokko-fans in ons land gewoon feest vierden na de 3-0 winst op Canada. In de kwartfinale spelen de Marokkanen tegen Frankrijk, dat vannacht Paraguay uitschakelde. In Assen zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij bij een café. 1 van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de 2 binnen ruzie en liep het buiten verder uit de hand. Daarbij werd gestoken. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In meerdere steden in ons land is het onrustig geweest na de winst van Marokko op het WK voetbal. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht liepen de feestelijkheden uit op geweld, waarbij agenten werden aangevallen met stenen, eieren en zwaar vuurwerk. Toen de ME erbij kwam, werd het weer rustig. In de Haagse Schilderswijk raakten door het geweld 2 agenten en een verkeersregelaar gewond. Bijna 30 relschoppers daar zijn opgepakt. Ondanks de ongeregeldheden zegt de politie dat de meeste Marokko-fans gewoon feest vierden. Marokko is door naar de kwartfinale en daarin spelen ze tegen Frankrijk. Ander nieuws dan. Na een steekpartij in Assen zijn vannacht 2 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers kregen in een café ruzie met elkaar, meldt Dagblad van het Noorden. Buiten liep het verder uit de hand en werd er gestoken. Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister deze zomer naar meditaties en muziek uit het archief van Een Goede Zondag. Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom bij Een Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. Ik hoop op een mooi, inspirerend en ook misschien wel troostrijk begin van de zondag. We staan vanmorgen stil bij Marcus 4 en het verhaal van de storm op het meer. En inderdaad, later in de uitzending gaan we luisteren naar dat bekende lied Ruwe stormen mogen woeden. Maar dat is pas na de meditatie van dominee Rob van de Toren uit Apeldoorn. We beginnen niet met een lied over de storm, maar met een psalm waarin het verlangen wordt uitgedrukt naar het heiligdom van God. Naar de tempel, in onze tijd zou je haast zeggen, naar een gebouw. Een gebouw waar een eredienst wordt gehouden. En dat is de laatste weken natuurlijk wel een discussie. In wat voor type gebouw mag een kerkdienst worden gehouden, wel of niet met vergunning? Maar dat is een andere zaak. Wij gaan luisteren naar psalm 84 vanuit de Oude Kerk in Lunteren.

Dat was Psalm 84. We blijven nog even bij samenzang. Een stukje verderop wel, want er werd ook gezongen in de Oranjekerk in Dillenburg in Duitsland. En dan denken we allemaal, althans als we nog goede geschiedenisles hebben gehad, dan denken we aan Willem van Oranje. En de zangvereniging, dat is ook oude geschiedenis, kom nu met zang.

Na twee keer massale samenzang gaan we nu luisteren naar een eenzame zangeres. Dat is Joke Buijs. Een aantal jaren geleden is zij een project gestart om een aantal van de oude bekende liederen van Johannes de Heer in een nieuw jasje te steken. Zodat ze ook door nieuwe generaties gezongen zouden blijven worden. Zo ook het volgende lied. Welk een vriend is onze Jezus? Met als vervolgregel die in onze plaats wil staan. Het staat er eenvoudig, maar het blijft een groot wonder. En ik hoop dat jij en ik, ieder op onze eigen wijze, dat ook mogen blijven ervaren. Christus is in onze plaats gaan lijden en sterven, opdat wij vrij naar God zouden gaan. Wat een voorrecht, zingt het lied. En zo is het ook. Wat een voorrecht dat Christus zo aan ons is bekendgemaakt en dat hij zo voor ons de weg is gegaan.

0: Dat was het stemgeluid van Joke Buijs. We gaan naar de meditatie van dominee Rob van de Toren. En als tussenzang gaan we naar psalm 93 luisteren... met als heel toepasselijke tekst in deze psalm... Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren... die uw almacht palen stelt. En je denkt dan, zouden de discipelen deze psalm misschien wel gekend hebben?
1: Ik lees uit Marcus 4 vanaf vers 35. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden... zei hij, dat is Jezus, tegen hen... laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot waarin hij al zat... en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op... en de golven beukten tegen de boot... zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen... Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was... sprak hij de wind bestraffend toe... en zei tegen het water, zwijg... Wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Het schilderij van Rembrandt van Rijn, Christus in de storm op het meer van Galilea, is zijn enige bekende zeegezicht. Rembrandt schilderde 14 personen aan boord. We tellen mee 12 leerlingen, Jezus en Rembrandt, die zijn muts vasthoudt en je vanaf het doek aankijkt. Als een uitnodiging om je eigen plek op dat schip te vinden. Dat is een krachtige verbeelding van de vraag van dit gedeelte. De vraag, geloven wij dat Jezus de storm de baas kan... en dat wij met hem aan boord niet zullen omkomen? Want het is zijn vraag die klinkt. Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Marcus schreef zijn evangelie vermoedelijk in de periode... 64 tot 68 na Christus, zeer waarschijnlijk uit de mond van de apostel Petrus, die in die tijd in Rome de martelaarsdood stierf. Dus in die tijd van christenvervolging werd dit evangelie voor het eerst gelezen. Christenen in Rome lazen deze geschiedenis over de storm, over de angst bij Jezus' leerlingen om te vergaan, en over Jezus' macht over de storm. En zijn vraag, waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Marcus verbindt deze geschiedenis nadrukkelijk met wat er die dag gebeurd was. Jezus had vanuit de boot onderwijs gegeven en toen tegen zijn leerlingen gezegd dat zij bevoorrecht waren omdat het geheim van het koninkrijk van God aan hen onthuld was. Zij waren bevoorrecht. Zij hoorden Jezus, ze leerden hem geloven. En aan het eind van die dag zei Jezus tegen hen om met het schip naar de overkant van het meer te varen. Dus deze storm overkomt Jezus' volgelingen. Dit gebeurde met Jezus' kerk. Je hebt Jezus aan boord, hebt je leven op hem afgestemd, verwacht veel van hem... En dan gaat het stormen. En er is reden om deze storm als meer dan zomaar een storm te zien. Verschillende van Jezus' leerlingen waren beroepsvissers. Maar ook hen werd het te veel. Dat kan natuurlijk. Maar als Jezus de zee en de wind tot rust brengt... vertelt Marcus dat hij de wind bestraft. En dat woord gebruikt hij op die manier ook als Jezus een onreine geest... bestraft. En aan de overkant van het meer straks zal Jezus in botsing komen met een man die door een onreine geest bezeten was. Dat gebeurt hier dus. Jezus' volgelingen, zijn kerk in een notendop, zijn met hem het schip ingegaan. En hij, Gods zoon, mens geworden als wij, was gaan slapen. Toen ging het stormen. Krachten die je angst inboezemen en je bang maken dat het helemaal mis zal gaan. Dat je het niet zult redden, samen. Dat niets meer helpt. Krachten die jouw mogelijkheden te boven gaan. Dat kun je denken. Heer Jezus, ik heb het met u gewaagd. Ik ben met u meegegaan. Ik heb mijn leven in uw handen gelegd. Maar nu ben ik bang dat ik alles verlies. De storm is te sterk. Ik verlies mijn geloof. Ik verlies u.

0: Wat een vraag klinkt aan het adres van de Heer Jezus. Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Kijk, je kunt zeggen, de leerlingen wisten nog niet beter. Ze moesten Jezus nog beter leren kennen. Dat kan. Toch hadden zij juist die dag van Jezus het geheim van Gods koninkrijk leren kennen. En nu vragen zij of het Jezus niet kan schelen als zij verloren zouden gaan. Als je het evangelie verder leest, dan klinkt die vraag helemaal ongepast. Er is werkelijk niemand die zich meer van ons lot aantrekt dan Hij. Gods mens geworden Zoon, die bij ons kwam om te delen in ons lijden. Die ons te hulp kwam omdat we gezondigd hebben en Gods oordeel hebben verdiend en onbeschermd zijn tegen ondergang en kwaad. Daarom kwam God zelf, werd God zo'n mens om bij ons te komen en voor ons te lijden en te sterven om zo voor ons de dood te overwinnen. Dat moest hier op dit moment nog gebeuren, maar Hij is dezelfde. En nu het evangelie wordt gelezen, rond het jaar 65 al, maar nu nog steeds, heeft Jezus zich opgeofferd aan het kruis om ons te verlossen van zonde, dood en duivel. En heeft Hij overwonnen door met Pasen uit de dood op te staan. Dat moest hier allemaal nog gebeuren, maar Jezus liet het al wel merken dat Hij de storm, die symbool staat voor al dat kwaad, de baas kon en kan. Want toen Hij wakker werd, toen Hij gewekt werd, bestrafte Hij de wind, riep tegen het geraas van de wijde wateren en de machtige golven: zwijg, wees stil. En het werd volkomen stil. Toen Jezus uit zijn slaap werd gewekt, bestrafte Hij de wind en stilde Hij het water. Ik vind het opmerkelijk en mooi dat datzelfde woord, gewekt, in het evangelie ook wordt gebruikt als Jezus uit de dood wordt opgewekt. De zee, al het kwaad, vergeet nu nooit meer zijn stem. Overwinnaar is Hij. Hij is en blijft in staat zelfs te redden als de dood daadwerkelijk komt. Ook dan is zijn macht niet voorbij. Zo is Jezus. Zo klinkt zijn stem. En zijn vraag klinkt in onze situatie als we misschien overhoop liggen met ons geloof. Zijn vraag: waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Hoe krachtig ook de storm, is aanbidding niet op zijn plaats, Heer Jezus? Zelfs de wind en het water zijn u gehoorzaam. Zelfs de dood heeft zijn overmacht voor u verloren. U droeg onze zonden in uw lichaam aan het kruis. U overwon de dood. Met u hoef ik nooit meer angstig te zijn. Al twijfel ik aan mijzelf. Al is wat er in mijn leven gebeurt, wat er in de kerk gebeurt, te sterk voor mij. En al dringt de angst zich op, met u ben ik veilig. U zult voorkomen dat ik verloren ga. Jezus' vraag is ook een uitnodiging om het ook met Hem te wagen. Hem te vertrouwen met onszelf, ook in de storm. Met Hem zijn we altijd en overal veilig. In leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid.
1: En dat zei dominee Rob van de Toren. Het refijn van het volgende lied is heel toepasselijk na deze meditatie. Het luidt namelijk: als de oceaan haar krachten toont. En het lied heet: Verberg mij nu.

Net hoorden we een lied van Johannes de Heer in een nieuw jasje. Nu gaan we luisteren naar het Groot Johannes de Heer Koor. Het lied is een klassieker, als ik dat zo mag zeggen. Maar dat begrijp ik wel, omdat het een lied is waarin de veiligheid onder de vleugels van de Heer bezongen wordt. En die veiligheid wordt ons gegeven door het stil erbarmen van God. Een woord waar ik vaak de nadruk op leg. Het stil erbarmen van God. En daardoor kunnen we zingen, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart.

In de geschiedenis van het lied, en trouwens ook van de preek, is de storm vaak gebruikt als beeld van de storm die ook ons leven kan overkomen. Misschien zitten we wel midden in die storm. En die stormen kunnen met een lied dat we straks gaan zingen heel ruw zijn. En daarom niet voor niets dat er zoveel liederen zijn over de storm van ons leven. Oud en nieuw. En een van die nieuwe liederen die komt van de groep Lef. Het heet Hoe sterk ook de storm. De eerste regels luiden: hoe sterk ook de storm als ik val en ik niets meer zeker weet, als de kracht in mij ontbreekt, dan kijk ik naar u, want u houdt deze wereld in uw hand. Ja, kijken naar Jezus als alles ons ontvalt. Misschien in het gewone dagelijkse leven. Misschien ook wel in het geestelijke leven, als alles dor is en doods. Dan zijn we haast de discipel op het meer, althans dat hoop ik. Want dan gaan we ook schreeuwen, dan gaan we roepen. Dan hoop ik dat er een moment komt dat we het lied van zojuist met ons hart kunnen meezingen. Veilig in Jezus' armen.

Dat was het lied Hoe sterk ook de storm. Het volgende lied, dat kondigde ik al aan het begin van de uitzending. Uiteraard zou ik haast zelf. Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zijn nacht. Maar God, mijn God, zal mij behoeden. Hij houdt over mij de wacht. Het is me vergund te zeggen dat dit lied misschien wel op het mooist wordt gezongen. Zo voorzichtig hoor, als er Urkers meedoen. Wel nu, vanochtend is dat het geval. Samenzang met het christelijk mannenkoor Eiland Urk.

Dat waren de ruwe stormen. Er is een psalm waarin de gevaren van de zee op een indringende manier worden beschreven. Een psalm over een woedende storm, over hoog opgezweepte golven, over de angst van de varenden en over God die de storm tot zwijgen brengt. Een psalm, zou je zeggen, voor de discipelen in de boot en een psalm voor ons. Het is psalm 107. Een psalm die begint met de woorden: Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Naar deze psalm gaan we luisteren. Maar eerst neem ik afscheid van je. Fijn dat je erbij was. Ik wens je een goede en gezegende zondag.

0: Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk zijn bijna 30 relschoppers opgepakt. De avond begon nog feestelijk toen Marokko-fans de straat op gingen na de winst op het WK. Maar de sfeer sloeg na een tijdje om. Agenten werden aangevallen met stenen en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht werd het onrustig. In Amsterdam is een feest van Marokko-fans uitgelopen op een heftig ongeluk. Op een plein in Nieuw-West botsten een motorscooter en een fatbike op elkaar. 3 mensen zijn volgens het parool zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Ander nieuws dan. In Assen zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij voor de deur van een café. 1 van hen zou er slecht aan toe zijn. Volgens Dagblad van het Noorden kregen de 2 binnen ruzie en liep het buiten compleet uit de hand. Daarbij werd gestoken. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden is het zo goed als droog met vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam is een overwinningsfeest van Marokko-fans in één klap geëindigd na een heftig ongeluk. 3 mensen raakten zwaar gewond. Op een druk plein botste iemand op een scooter tegen 2 jongeren op een fatbike. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en er volgens het parool alle 3 slecht aan toe. In een paar andere steden braken rond het Marokkaanse voetbalfeest ongeregeldheden uit. Daarbij zijn 10 relschoppers opgepakt. Alleen al in de Haagse Schilderswijk zijn het er bijna 30. 2 agenten in Den Haag raakten gewond toen ze werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook werd een verkeersregelaar aangereden. Het is nog niet klaar met de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Zo brak er gisteravond een nieuwe bosbrand uit ten westen van de stad Perpignan. Het vuur heeft een gebied verwoest dat zo groot is als een derde van het hele Schipholterrein. Ook op andere plekken in Zuid-Frankrijk zijn natuurbranden, net als in Spanje en Portugal. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noordoosten van Brabant zijn 2 doden gevallen bij een auto-ongeluk. Een van de slachtoffers is een jongen van 15 uit Uden. De auto botste vanochtend in het dorp Zeeland tegen een boom en vloog daarna in brand. Hulpdiensten zochten in de omgeving naar nog meer slachtoffers, maar die zijn niet gevonden. De viering van de verjaardag van Amerika is gisteravond in mineur geëindigd op Coney Island bij New York. Iemand opende daar het vuur en raakte zeker 8 mensen. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. De jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. In Assen raakten vannacht 2 mensen gewond bij een steekpartij. Daar zijn nu 3 verdachten voor opgepakt. Ze komen allemaal uit Assen zelf. Reden voor het geweld zou een uit de hand gelopen ruzie zijn in een café. Wat er precies is gebeurd en wie er heeft gestoken, weten we nog niet. Het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het later droog en breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week reformatorische zangvereniging Kantilene uit Barneveld.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de A13 bij Delft is gisteravond een heftig ongeluk geweest. Daarbij waren 2 auto's betrokken en in 1 zat een kind dat zo zwaar gewond raakte dat het vanmorgen in het ziekenhuis is overleden. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd op de snelweg. De politie is op zoek naar ooggetuigen. Na het geweld in de Haagse Schilderswijk hebben 4 relschoppers de hele nacht in de cel gezeten. De andere 25 werden vrijgelaten en kregen een boete mee. Een Marokkaans voetbalfeest eindigde gisteravond in rellen, waarbij agenten met stenen en vuurwerk werden bekogeld. Ook reed iemand in op een verkeersregelaar. Op Coney Island bij New York is het gisteravond helemaal misgegaan toen mensen naar het vuurwerk stonden te kijken op de 4th of July, een nationale feestdag in Amerika. Zeker 8 mensen raakten gewond toen iemand daar het vuur opende. Onder de slachtoffers zijn ook 4 kinderen, de jongste is 6. Er is nog niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met lokaal een beetje regen. Vanuit het zuidwesten wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor mensen die geregeld naar een van de bezoekerscentra komen van Staatsbosbeheer. In het nieuwe jaar gaan ze alle 7 dicht. Staatsbosbeheer heeft te weinig geld om ze open te houden. De bezoekerscentra zitten verspreid over het hele land en ontvangen elk jaar bijna 1,5 miljoen bezoekers. Het Nederlandse reddingsteam keert rond deze tijd terug uit Venezuela. Ze kunnen ieder moment landen op vliegbasis Eindhoven. Het team bestond uit tientallen mensen en honden die zochten naar overlevenden van de aardbevingen van 1,5 week geleden. Ze hebben voor zover bekend niemand gevonden. Bij een groothandel in Stuttgart brak vrijdagavond brand uit en het vuur is nog steeds niet helemaal uit. De verwachting is dat het blussen nog uren duurt. In het gebouw zaten tientallen bedrijven die groente en fruit leveren aan de horeca. De schade loopt in de miljoenen. Niemand raakte gewond bij de brand. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het worden gebed zonder end, want het herstel aan het spoor bij Rotterdam loopt weer uit. De klus had eigenlijk morgenochtend klaar moeten zijn, maar het wordt nu op zijn vroegst pas dinsdagochtend. Na de brand in een kabelgoot ligt het treinverkeer naar het zuiden nu al bijna een week plat. In Tilburg worden 4 mensen die gisteravond de overwinning vierden van Marokko op het WK voetbal verdacht van poging tot doodslag. Ze zouden vuurwerk hebben gegooid naar agenten en zitten nog altijd vast. Het succes van Marokko werd ook in andere steden gevierd, zoals Den Haag. Daar werden ook mensen opgepakt. Een stukje van de A12 bij het Gelderse Babberich leek vanochtend wel een kampeerterrein. Een auto was op een caravan gebotst en de bestuurders hadden volgens Hart van Nederland geen zin om de zaken af te handelen achter de vangrail. In plaats daarvan zaten ze midden op de snelweg aan een uitgeklapt campingtafeltje. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een beetje regen. Tussendoor schijnt vooral in het zuiden af en toe de zon. Het is 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een auto-ongeluk vanmorgen in het Brabantse Zeeland is niet één jongen van 15 om het leven gekomen, maar twee. Eentje komt uit Uden en de ander uit Veghel. Beide zaten in een auto die tegen een boom knalde en in brand vloog. Politie denkt niet dat er naast de twee jongens nog anderen in de auto zaten. Een tegenvaller voor treinreizigers in Rotterdam, want ze moeten ook morgen ander vervoer regelen als ze naar het zuiden moeten. Het herstel van de kapotte kabels duurt nog langer dan verwacht. ProRail mikt nu op dinsdagochtend. Het is al de vijfde keer dat het eind van de klus wordt uitgesteld. De Nederlandse reddingswerkers die actief waren in Venezuela zijn weer terug. Aan het begin van de middag landden de tientallen leden met hun honden op vliegbasis Eindhoven. Ze hebben een kleine week gezocht naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Of ze mensen hebben gevonden is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week reformatorische zangvereniging Kantilene uit Barneveld.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een natuurbrand in het zuiden van Frankrijk kan gevolgen hebben voor de Tour de France. Vanwege de brand is een grote weg richting het tourparcours van morgen afgesloten. Later vandaag wordt besloten of de derde etappe wel doorgaat. De brand bij Perpignan wordt alleen maar groter. Over 18 kilometer staat het in lichte laaien. Bij een auto-ongeluk in Brabant zijn vanmorgen 2 minderjarige jongens om het leven gekomen. Ze waren 15. Eén zat waarschijnlijk achter het stuur, want er zijn geen aanwijzingen dat er nog meer mensen in de auto zaten. Auto botste op hoge snelheid tegen een boom en vloog in brand. Het gebeurde in het dorp Zeeland bij Uden. Een grote stroomstoring in Tilburg was helemaal geen storing. Enexis zette de elektriciteit vanmorgen expres uit toen ergens heel veel stroom werd gebruikt. Door wie is niet bekend, maar het dreigde wel overbelasting. De elektriciteitsstop trof duizenden huizen en bedrijven en de verkeerslichten deden het ook niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en plaatselijk valt wat lichte regen. En vanuit het zuidwesten breekt de zon door en is het van noord naar zuid 18 tot 24 graden. En daarbij waait een meest matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: beide klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een enorm ongeluk in Heibloem in Limburg. 4 mensen kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten tegen een boom reed. 2 inzittenden raakten gewond. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. 2 traumahelikopters en 6 ambulances zijn naar de plek van het ongeluk geroepen. Specialisten van de politie onderzoeken de zaak. Schrijfster en actrice Marjan Berk is overleden. Ze was 93. Ruim 40 jaar had ze een column in het AD en schreef ze mee aan de serie Vrouwenvleugel, waarvoor ze een gouden televisiering kreeg. En ook had ze een rol in De Fabriek en Grijpstra en De Gier. En ook zetten ze zich in voor mensen die moeite hebben met lezen. Het is nog maar de vraag of er morgen gereden gaat worden in de Tour de France. De autoriteiten willen aan het eind van de dag een beslissing nemen of het wel veilig is om te fietsen in een gebied waar natuurbranden woeden. De etappe van morgen eindigt in Les Angles. Dat is tientallen kilometers van de natuurbranden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen. Elders is het droog en schijnt de zon. En dan wordt het maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. 4 doden en 2 gewonden bij een ongeluk in Heibloem in de buurt van Weert. Een auto raakte van de weg en reed tegen een boom. Er zijn 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet. Eentje kwam uit Duitsland. Mensen die het hebben gezien kunnen terecht bij slachtofferhulp. Energieleverancier Enexis is een onderzoek gestart na een onverwachte stroompiek vanmorgen in Brabant. Er werd toen besloten om alles uit te zetten op duizenden adressen in Tilburg en omgeving. Anders was de boel misschien overbelast geraakt. Het was de eerste keer dat Enexis op deze manier moest ingrijpen. De Nederlandse hulpverleners die in Venezuela hebben geholpen na de aardbevingen hebben niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen. Maar je kunt ook op een andere manier helpen, zei een van hen bij aankomst in Eindhoven vanmiddag, door duidelijkheid te geven of iemand nog wel of niet leeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na een achtervolging heeft de politie een busje van de A2 gehaald met daarin 600 flessen lachgas, meldt Omroep Brabant. Het busje was opgevallen omdat hij in de buurt van Waalre flink aan het slingeren was en voor gevaarlijke situaties zorgde. Eenmaal aan de kant probeerde de bestuurder nog te vluchten, maar dat mislukte. Ook de laatste 4 mensen die waren opgepakt naar de rellen in de Haagse Schilderswijk zijn vrijgelaten. Eerder konden al 25 gaan. Nadat Marokko gisteravond had gewonnen in de WK-wedstrijd tegen Canada, ging het mis. Marokkaanse fans bekogelden de politie met glas, fakkels en vuurwerk en 2 agenten raakten zwaar gewond. Problemen voor vliegpassagiers op het Italiaanse eiland Sicilië. Vluchten worden geschrapt of omgeleid omdat er as uit de Etna komt. De aswolk reikt tot 1,5 kilometer en vormt een gevaar voor vliegtuigen. Het is niet bekend hoe lang de problemen nog duren. Gehoopt wordt dat de wind draait. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Welkom tot het feest. Johannes de Heerlied 54 werd gezongen door het christelijk mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond deze zondagavond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 842. Vanavond een gesprek met Leander van der Steen. Hij is dirigent van de Reformatorische Zangvereniging Kantilene uit Barneveld. En dat is deze week ons Blijde Klanken Koor van de Week. En met Joost van Belzen spreek ik over een lied uit de bundel van Opwekking. Wat vliet of bezwijk. Getrouw is mijn God. Je hoort het straks, want we gaan eerst luisteren naar Psalm 143. De versen 1 en 10 worden gezongen door het Groot Nederlands Jongerenkoor onder leiding van Harm Hoeven.

O Heer Jezus, kom. Dat waren de mannen van het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans. En voordat we in gesprek gaan met Leander van der Steen, dirigent van Cantilene, gaan we eerst naar Apeldoorn. Jong gemeentekoor Laudate Deum zingt voor ons Psalm 136.

0: Psalm 136, dat was Jonggemengd Koor Laudate Deum uit Apeldoorn. En hun dirigent Arie Kortleven was recent natuurlijk nog hier in de studio te gast. En dat gesprek ging met name over zijn vertrek bij mannenkoor Jedutun uit Amersfoort. Maar hij vertelde me ook dat er binnenkort nieuwe muziek online komt van Laudate Deum uit Apeldoorn. Nou, we kijken daar uiteraard naar uit.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Reformatorische Zangvereniging Kantilenen uit Barneveld.
0: De Blijde Klankenluisteraar gaat een mooie muzikale week tegemoet. Daar heb ik alle vertrouwen in, want we hebben ontzettend leuk Blijde Klanken Koor van de Week. Dat is de Reformatorische Zangvereniging Kantilenen uit Barneveld. Vanavond ben ik daarover in gesprek met de dirigent Leander van der Steen. Leander, een hele goede avond.
3: Goedenavond.
0: Ja, we hebben het in het verleden natuurlijk wel vaker over Kantilenen gehad. Nog nooit eerder waren zij echter koor van de week. Dus superleuk dat ze nu zijn. Want zij hebben natuurlijk wel, ja, en ik ben een zijlijnkijker. Zij maken wel hele mooie dingen.
3: Ja, ik ben best als dirigent heel erg blij dat een dirigent van dat koor mag zijn. Want ze zoeken echt regelmatig ook weer nieuwe wegen en uitdagingen. En door de jaren heen hebben we heel veel mooie dingen mogen doen.
0: Kun je een tipje van de sluier oplichten? Daarom even inzicht geven van ja, wat zijn dat soort wegen?
3: Nou, een van de oudste wegen was dat ik eigenlijk als organist eerst betrokken ben geraakt bij het koor. Toen was mijn voorganger Ed Kooijmans nog dirigent. En ik had een paar uitvoeringen begeleid. En ik weet nog dat hij me belde en zegt: Leander, er is niks mis met een kerstconcert met Stille Nachten en een paar andere liederen. Maar ik zou graag eens wat anders willen met dit koor, wat groter. En ik heb eigenlijk een tekst in de volheid van de tijd. Zou je dat op muziek willen zetten? Nou, dat was een van de eerste stappen. Maar dat is doorgegaan tot en met nu toe. Want ik ben nu bezig met het instuderen van een groot oratorium, Petrus. En dat vinden ze ook heerlijk om te doen. En dat gaat ook echt snel.
0: Maar is in de volheid van de tijd is dus voor Kantilenen oorspronkelijk gemaakt?
3: Ja, dat is echt door Ed Kooijmans voor Kantilenen de tekst gemaakt. En voor mij was het opdracht om de muziek te maken. Huh? Dat is in twee etappes gebeurd. Eerst het eerste gedeelte en toen hebben we dat uitgevoerd. En een jaar later is het tweede gedeelte van de herders erbij gekomen.
0: Oké. Ja, een beetje op die manier. Was dat ook jouw eerste grote werk?
3: Dat was mijn tweede grote werk. Daarvoor had ik een cantate geschreven, Licht in de Duisternis. Alleen die heb ik later weer gereviseerd. Dus ja, ergens is het ook weer mijn eerste werk dat echt af was.
0: Maar ook wel leuk dat hij dan bij jou, jullie werkten dan samen. Ja. Maar toch voelt van, hey, wacht even, hier zit iets waar dit koor ook beter of leuker van wordt.
3: Ja. Ja. Ik denk allebei wel. En ook de grote structuren. Dat was in die tijd ook voor dat koor een uitdaging. En ja, dat was het begin van een heleboel uitdagingen.
0: Ik besef dat we het nu over het koor hebben. Maar mensen hebben wellicht nog even geen beeld. Hoe groot is het koor?
3: Het koor is momenteel ruim 100 leden. Dus echt een groot koor. Toen ik daar dirigent werd, was het ongeveer 50 leden. En het schommelde denk ik tussen de 50 en de 60 leden. En het is wel gegroeid in de loop der tijden. En het is een reformatorisch koor. Dat vind je ook terug in het repertoire, in het nadenken over de teksten. Maar het is ook heel erg interkerkelijk. En dat is ook iets heel moois. Dus ja. We ontmoeten elkaar over kerkmuren heen.
0: Maar interkerkelijk, maar wel met... Is dan de basis van het koor reformatorisch? Of is er een interkerkelijk reformatorische zanggroep?
3: Ja, ik denk dat je het laatste wel mag zeggen. En hoe breed is interkerkelijk natuurlijk. Maar het is aan de rechterkant, maar wel echt over kerkmuren heen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is super tof. Je zegt, ik ben daar als organist begonnen. Ja. Wanneer heb jij dat directiestokje overgenomen?
3: Dat was het moment waarop Ed Kooijmans zei van, ik ga ermee stoppen. En is dat niet iets voor jou? Hij tipte me ook, maar ik heb er ook echt over nagedacht. Ik denk, ja, dit is een groep mensen die willen zo graag... En, kijk, ook, wat mij ook opviel was, ze houden van muziek. Ze houden van tekst uitbeelden in muziek. En een groot gedeelte van het koor kan noten lezen. Dat merkte ik ook.
0: Oh joh.
3: Als begeleider al. Ik denk, dat is ook wel heel handig. En dan kun je snel studeren.
0: Ja. En wanneer was dit ongeveer? En
3: dit is in 2005 gebeurd.
0: Oké, dus je bent al even daar.
3: Ja, ik mag er al even zijn, ja.
0: Is dat 20-jarig jubileum? Is dat nog op de een of andere manier benoemd? Gevierd met een bloemetje of iets?
3: 20 jaar niet specifiek, maar 12,5 hebben ze zo bijzonder gedaan dat ik daar ook nog steeds over na geniet. Want toen hebben ze me zo tuk gehad.
0: Ja?
3: Ja, ze lieten me naar een bijeenkomst komen. En dat was gewoon gezellig met elkaar ergens in een weiland. En op een gegeven moment komt er een helikopter naar beneden. En de voorzitter zegt van, jij mag instappen. Ja, dat... En op het moment dat die helikopter landde, stapten mijn kinderen uit. Nou, ik schijn heel onnozel gekeken.
0: Ja, ja. Zij stapten uit, maar jullie zijn ook niet meer vertrokken?
3: Jawel, Peter en ik mochten instappen. Dus we hebben een hele mooie tocht gehad rondom ons huis en zo. Dus,
0: leuk, het was even een rondvlucht boven het dorp. Ja. Hofstad. Ja, ja, super, super leuk. Nou, daar kun je inderdaad nog wel even op opteren. Je zegt al, het is een actieve club. Ze zingen graag mooie dingen. Ze kunnen noten lezen. Zij hebben ook een hele mooie CD gemaakt een aantal jaren geleden, Alpha en Omega.
3: Ja.
0: En toch heb ik het indruk, maar dat is een indruk, dat het koor qua zichtbaarheid nog groter zou kunnen zijn. Hoe zie jij dat? Of zie ik gewoon niet alles en zijn ze eigenlijk best wel heel breed actief?
3: Ja, dat is misschien ook hoe je er naar kijkt. Is dat een doel op zich? Ja, als dat een doel voor je is, van ik wil zo breed mogelijk zichtbaar zijn, dan denk ik dat er wat te winnen is. Maar ik denk dat Kantilijn ook een koor is wat gewoon fijn werkt. Mm-hmm. En we hebben wel altijd een hele volle agenda, zeg maar.
0: Ja.
3: En we willen ook graag alle dingen doen. Want we zijn een koor wat verschillende poten heeft. Aan de ene kant mogen we natuurlijk meewerken aan het Concertgebouw in Amsterdam. Dat is prachtig. Nou, dan zijn we zichtbaar. Heel groot. We zijn ook bij Ter Degen Kerstconcert mochten we meewerken. Zijn we ook binnengekomen in een mooie uitzending. En daar hebben we ook ons verhaal mogen laten horen. Maar wij vinden het ook fijn om met muzikantenconcert, familieleden van de koorleden, een mooi laagdrempelig concert te geven.
0: Mm.
3: En momenteel hebben we een koorlid die is afhankelijk van onder andere een bus die voor hem gemaakt wordt, zodat hij zelf weer kan rijden. En dan gaan we een benefietconcert voor organiseren. En dat vinden we ook belangrijk, ook die kant. En ook in het bejaardenhuis zijn we graag. Dus we zijn nogal breed bezig.
0: Ja, ja, en dat zijn natuurlijk hele mooie dingen. Eén aspect dat je daar noemt is het, hoe noem je dat? Het Concertgebouw Concert. Ja. Dat is natuurlijk ook in samenwerking met de Verenigde Veluwse Koren.
3: Ja.
0: Dat zijn er ook een heel aantal. Ik denk dat Heeman daar ook standaard aan meedoet.
3: Ja.
0: Daarmee krijg je een enorm groot koor. Hoor jij, als je dat grote koor aan het werk hebt, ook de unieke klank van Kantilene daar nog in?
3: Dat is natuurlijk een hele lastige. Omdat als je Kantilene alleen hoort, hoor je die klank beter. Maar wat ik wel altijd heel mooi vind aan de mix van die koren, is dat je hoort eigenlijk drie soorten generatiekoren. Heeman is het jongste.
0: Mm.
3: Kantilene zit midden en de Verenigde Koren zijn ouder. Maar juist die mix van die stemmen heeft ook weer een hele mooie, volle klank.
0: Oké. Okay.
3: En die zeker in het Concertgebouw met zo'n mooie ruimte ook echt wel voldoet.
0: En zet je ze daar ook allemaal door elkaar? Of zijn ze wel een beetje bij hun eigen?
3: Ze staan wel een beetje bij elkaar, zeg maar. Maar wel binnen de soorten. Dus de mannen bij elkaar. En, ja. Dus, ja. Maar ze staan wel echt geclusterd.
0: Wat zijn de plannen voor dat Concertgebouw Concert?
3: Dat Concertgebouwconcert krijgt nu een iets ander tintje. Dat heeft te maken dat ik met de laatste tekst van mijn schoonvader bezig ben. Die is 4 jaar geleden overleden.
0: Dominee van Amstel.
3: Dominee van Amstel.
0: Ja.
3: En die tekst willen wij heel graag daar uitvoeren. We geven het concert op de rand van het kerkelijk jaar. Dus wij beginnen eigenlijk met een werk, Oratorium Petrus, tot de pauze. En na de pauze, ik moet het nog componeren. Ik wil van de zomer de eerste week eraan wijden.
0: Mm.
3: Maar dan wil ik eigenlijk direct met een heel mooi nieuw kerststuk komen. Waar de mensen ook mee mogen zingen. Dus dat is en dan gaan we het tweede gedeelte echt een kerstprogramma doen.
0: Ja, komen we gelijk even bij een vraag die mij wel bezighoudt. Heb jij een tip voor mensen die even geen koor hebben in de zomer? Natuurlijk zijn ze nog steeds wel lid. En in september gaat het allemaal weer los. Maar hoe zou een gemiddeld koorlid even de zomer goed door moeten komen? Zouden ze eigenlijk elke dag moeten gaan zingen? Of zeg je, joh, geef je stem wat rust? Heb jij daar ideeën over?
3: Ja, aan de ene kant zou ik zeggen, vooral fijn veel zingen. Zangdienst af en blijf zingen, heerlijk. Want wat is er mooier dan zingen? Aan de andere kant, neem ook even lekker rust. We zijn het hele jaar druk bezig.
0: Mm-hmm.
3: En elkaar even opzoeken en gezellig met elkaar in een kleine verband wat doorzingen. Daar is ook niks mis mee, hoor.
0: Nee, dus opties te over.
3: Ja.
0: Hoe doe je dat zelf? Je zegt, ik ga in de zomer natuurlijk wel even aan de slag met het Concertgebouw Concert en met kerstmuziek. Maar heb je ook een periode dat je zegt, even helemaal niks?
3: Ja, ik ga echt 2 weken op vakantie en dan neem ik ook echt niks mee. Maar ik heb wel rust nodig als ik een grote werk componeer. En dat is vooral in de zomervakantie, dat je gewoon ongestoord gewoon uren achter elkaar kan werken.
0: Mm.
3: Want het is best intensief. En ik heb wel eens gehad dat ik het in een werkweek deed. En dan stond ik s'avonds voor mijn koor. Ik denk, oh, wacht even. Dit was toch een pittig dagje met componeren.
0: Ja, ja. Maar je zegt, neem niks mee. Ik ken ook collega's van je die zeggen, nou, ik neem wel even een stapel blad papier mee. Zodat ik wel eventueel iets wat me in het hoofd schiet, toch even kan noteren.
3: Dat gebeurt mij ook wel, hoor.
0: Ja, zo'n klapblok heb je wel ergens.
3: Ja, klapblokje wel, hoor.
0: Ja. Maar goed, dat is mooi. Dat gaat zich verder ontvouwen in de komende tijd. Laat ik even terugkijken naar die Alfa en Omega CD. Die, wat ik al noemde, bijzonder de moeite waard is. Een van de topstukken, zijn mijn woorden, van die plaat is toch Psalm 150. Vooral omdat die instrumentaal bijzonder mooi is ingestoken. En ik weet dat je er zelf ook enthousiast over bent. Wat kun je over dat stuk zeggen?
3: Het is in eerste instantie geschreven omdat er een reden was, 250 jaar de psalmberijming. En ik heb een versie gemaakt voor orgel, trompet en koor. En dat was voor een projectkoor van het Reformatorisch Dagblad onder leiding van André van Vliet. Dus dat is toen uitgevoerd en ik heb het gehoord en dat was mooi. Maar ik begon een beetje te kriebelen en ik had een vrije zaterdag, ik vergeet nooit meer. Ik dacht, volgens mij moet ik dit toch gaan orchestreren.
0: Mm.
3: En ik ben begonnen en s'avonds laat was het af. En ik denk, dan kun je al die instrumenten laten horen. En je kunt nog meer toevoegen. En daar ben ik heel blij mee, ja.
0: Ja, dus uiteindelijk is dat orkest er op dat moment bijgeschreven. Ja,
3: dat is echt de tweede, versie B.
0: Dus af en toe een vrije zaterdag kan heel vruchtbaar zijn.
3: Ja, zeker. Daar moet ik denk ik nog meer naar op zoek.
0: Goed. Ondertussen geniet je er ook van om het welgevulde zaterdag te
3: hebben. Heerlijk, concerten, niks lekkerder dan live.
0: Oké, en de komende week gaan wij lekker veel muziek horen van onder meer dat album Alfa en Omega. Muziek van de Reformatorische Zangvereniging Kantilene uit Barneveld. Vandaag horen we Psalm 150. Leander van der Steen, dankjewel.
3: Graag gedaan.

kortste psalm die er is, psalm 117, werd gezongen door het christelijk Krimpens Mannenkoor. En daarvoor psalm 150, een arrangement, compositie van Leander van der Steen, dirigent van de reformatorische zangvereniging Kantilene uit Barneveld. En dat is deze komende week ons Blijde Klanken Koor van de Week. We blijven even bij de psalmen. We gaan naar een compositie van André van Vliet op psalm 107. Loof de Heer gestadig. Wordt gezongen door de hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans.

0: De Muziekstandaard.
1: Wij bladeren vandaag in de bundel van Johannes de Heer en vinden daarbij lied 921 wat Vliet of Bezwijk getrouw is mijn God. Nou, dat bladeren heeft eigenlijk Joost van Belzen gedaan. Wat met hem spreek ik over dit lied. Joost, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Het is jouw idee om vandaag hier naartoe te bladeren. En jij hebt iets met dit lied. Kun je uitleggen wat?
2: Ja, nou, dit lied is me wel erg dierbaar. Dit lied is gezongen op de begrafenis van mijn opa. En dat is al heel wat jaartjes geleden. Toen was ik een jaar of 11. Maar ik kan me het dan nog goed herinneren. En ik was het jaren kwijt geweest. Tot een jaar of, ik denk, 9 geleden. Toen kreeg ik van mijn ouders op een gegeven moment een doos ook nog met spullen in.
1: Mm.
2: En toen kwam ik de rouwkaart tegen van, of de liturgie van de rouwdienst van mijn opa. En daar stond dat lied in afgedrukt.
1: Mm.
2: En mijn oog viel erop. En ik heb, nou, ik geloof dat ik die avond heb ik alleen maar dat lied non-stop geluisterd. Ik vind het zo waanzinnig mooie tekst. Ja.
1: Ja.
2: Ook gewoon het eigenlijk het hele leven zit daarin. Ja.
1: Kun je dat uitleggen?
2: Ja, met alles wat je meemaakt, al ben je jong of al ben je oud. Weet je, mensen om je heen kunnen je laten vallen, noem maar op. Maar hij is getrouw. Je kan ziek worden, maar hij is getrouw. En al heb jij het idee dat het kruis te zwaar is, dat staat ook in dat lied. Als God mij vertroost, dan is het kruis niet te zwaar.
1: Mm.
2: Ja. En dan het slot, dat is couplet 5. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, de rots mijn ziel, waar ik eeuwig op bouw. Ik zal hem nog prijzen in het uur van mijn dood. Dan rijst nog mijn loflied. Zijn goedheid is groot. En ik, zeker in de afgelopen jaren, wat zeker mensen tegenkomen met heel veel tegenslag. En die dan zeggen, ja maar, God is goed.
1: Mm.
2: Dat vind ik zoiets moois.
1: Ja.
2: En ja, dat lied raakt mensen. Het is alleen, ik zou het soms bijna wekelijks willen spelen of zingen. Het nadeel is, het is de melodie van In Bethlehem Stal. Dus meestal als je het wil spelen, dan denk ik, ja, dat zou nu zo mooi passen. Maar ja, de mensen denken vast, dit is In Bethlehem Stal. En dat is als je in de zomer dat gaat spelen, bijvoorbeeld naar een dienst, is natuurlijk vrij bijzonder.
1: Want dan zou je een instrumentale versie willen doen.
2: Bijvoorbeeld, soms heb je dat wel eens. Hè? Dan heb je een preek gehoord, denk ik, oh, dit past erbij, helemaal. Maar ja.
1: Toch maar niet.
2: Dat maar niet.
1: Ja. Jij zei 9 jaar geleden kreeg je die doos van je ouders. En je hebt dat toen de hele avond geluisterd. Was dat ook omdat je daar toch ook weer herinneringen aan opa bij kreeg?
2: Ja, absoluut.
1: Want was je close met hem?
2: Ja, ik heb natuurlijk. Veel te kort meegemaakt. Ik was 11 toen hij overleed. En ja, ik weet niet of het plek is om dat hier allemaal te delen, maar ik weet heel veel dingen nog heel goed. Ik weet nog goed dat hij, ik zat net zeg maar op orgelles en daar hadden we het over.
1: Hmm.
2: En ik was heel gepassioneerd van het orgel. Omdat hij zei van ja, daar moet je mee doorgaan. Ik weet nog dat hij dat zei. Ik weet haast nog waar we reden, zeg maar, in de auto.
1: Ja.
2: Wij hadden een traditie voordat wij op vakantie gingen. Dat we altijd nog even gedag gingen zeggen.
1: Ja.
2: En mijn opa die handelde in van alles en nog wat. Dus hij deed in vlees, in bijzondere bieren, in noem maar op, van alles en nog wat. Dus hij zorgde altijd voor een pakket als wij weggingen. En ik mocht dat dan, ik ging dat ophalen, of wij waren geweest en we waren nog iets vergeten.
1: Mm.
2: En dat was zo gek, Hans. Wij gingen

0: ik ging... Ik ging altijd via het poortje naar achter, weet je wel. Dat een... En nou, iets wat mijn opa never nooit deed... was meelopen tot aan de weg. Dat had ik nog nooit meegemaakt.
1: Nee.
0: En ik ga weg. En ik had altijd, ik vond altijd soort iets geks. Gedag zeggen. Voor op vakantie te gaan. Alsof ik ze nooit meer zou zien.
1: Ja.
0: En ik ga weg. En ik had zo'n gek gevoel. En hij liep mee naar de straat. Nou, ik woonde zeg maar 500 meter verderop. Maar hij bleef staan. En ik bleef achterom kijken en zwaaien. Ik heb hem nooit meer gezien.
1: Want hij is in jullie vakantie overleden?
0: Ja.
1: Bijzonder.
0: Ja, bizar, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dus dat raakt me nog, ja. Ja.
1: Dus elke keer als dit lied voorbij komt... op de melodie van In Bethlehem Stal... komt opa in gedachten ook weer even voorbij.
0: Ja, ja. En dat je denkt... had hij maar meegemaakt allemaal of zo. Ja. Ja. Ja.
1: Mooi. Dank dat je dit wilde delen. Wij gaan vandaag luisteren naar dit lied. Het wordt gezongen door de mannen van het Christelijk Kampermannenkoor, door Eendracht verbonden, toen nog onder leiding van Klaas-Jan Mulder. Wat Vliet of Bezwijk, getrouw is mijn God. Joost van Belzen, dankjewel.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

prezen zij de heren. Instrumentaal gespeeld door het Groot Nationaal Strijkorkest onder leiding van Barbara Kuurman. En daarvoor wat Vliet of Bezwijk, Getrouw is mijn God. Gezongen door het Christelijk Kamper Mannenkoor door Eendracht Verbonden. Met een mooi persoonlijk verhaal daarbij van dirigent en organist Joost van Belzen. Joost, dank je wel daarvoor. Ik kijk even naar volgende week, want dan is het Heerlijk Loflied er natuurlijk toch. En voor iedereen die zich daar licht zorgen over maakt, het Heerlijk Loflied is er altijd. Dat is een beetje mijn motto. Dus ook de hele zomer zal het Heerlijk Loflied gewoon elk weekend uitgezonden worden. En volgende week, naar verwachting, gesprekken met Peter Burger, Ineke Bos, Harm Hoeven en Martin Mans. Dus absoluut weer een uitzending om naar uit te kijken. En heb je zin in nog veel meer koormuziek? Ja, dan verwijs ik je uiteraard graag naar ons speciale koormuziekkanaal Blijde Klanken. Misschien zit je daar al, in dat geval zit je helemaal goed. Anderzijds ga gewoon even naar onze website of via onze app. Dan kom je er heel makkelijk. Even dat logootje met het vleugeltje, dat is Blijde Klanken en dan ben je er. Een toepasselijk lied na deze aanbeveling wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Sursum Corda uit Enschede. Luister naar die Blijde Klanken. Tot snel.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De burgemeester van het Limburgse Heibloem vindt het heel tragisch wat er vanmiddag is gebeurd. Een auto reed tegen een boom en 4 mensen kwamen om het leven. 2 raakten gewond. Mogelijk zijn het mensen die gezinnen achterlaten. En dat maakt het nog tragischer, zegt de burgemeester. Een klein vliegtuigje is neergestort in de East River, de rivier die door New York loopt. Er zaten 8 mensen in, 2 zijn licht gewond. Toestel kon op het water landen en heeft dat waarschijnlijk ook geprobeerd. Daarbij klapte een vleugel onder water. Het is geborgen. Wat er mis is gegaan met het toestel is niet duidelijk. Ondanks de natuurbranden in het zuiden van Frankrijk gaat de 3e etappe van de Tour de France morgen toch door, maar wel in een andere vorm. Route wordt aangepast en publiek langs de route is niet welkom. Vanwege de branden is besloten om 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen uit voorzorg te evacueren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. In het noorden kan er weer wat regen vallen. Morgen maakt het noorden kans op regen en elders is het droog en schijnt de zon. Dan maximaal 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de slachtoffers van het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is John Nauwe. Hij deed ooit mee aan het programma Boer zoekt vrouw en hij is ook nog gemeenteraadslid van het CDA. Dat schrijft het AD. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en reed tegen een boom. Zo'n 5000 mensen die in de buurt van Perpignan wonen worden uit voorzorg geëvacueerd vanwege de natuurbranden die er woeden. Het gebied dat in brand staat breidt zich uit. 700 brandweerlieden zijn opgetrommeld. De etappe van morgen in de Tour de France wordt gewijzigd. Publiek is niet welkom en de reclamekaravaan rijdt niet. De Pride Parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de queergemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van queers. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is een min of meer bekende Nederlander. Het is John Nouwen, die vorig jaar nog meedeed aan Boer zoekt vrouw. Ook zat hij voor het CDA in de gemeenteraad. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 raakten gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Dat is veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. De Amerikaanse voetballer Balogun mag op het WK toch meedoen tegen België. En daar is president Trump maar wat blij mee. Een groot onrecht is teruggedraaid, schreef hij op de socials. Balogun kreeg in de 16e finales rood en zou dus geschorst zijn. Maar de FIFA heeft die straf ingetrokken. Waarom is onduidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. Elders is het droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden 20 graden in het noorden, maximaal 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vier mensen die vanmiddag omkwamen bij een auto-ongeluk in Limburg zijn allemaal mannen uit Heidhuizen, een dorpje boven Roermond. Een van hen zou John Nouwen zijn, die vorig jaar meedeed aan Boer zoekt vrouw. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en klapte tegen een boom. Er zijn ook 2 gewonden. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorde dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt in alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis sloot vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Op de A16 was aan het eind van de middag de Drechttunnel tussen Zwijndrecht en Dordrecht een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem wel te pakken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan het een beetje regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week reformatorische zangvereniging Kantilene uit Barneveld.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Omroep KRO NCRV en presentatrice Yvonne Jaspers hebben geschokt gereageerd op het overlijden van boer John, die vorig jaar meedeed aan Boer Zoekt Vrouw. Hij was een van de 4 doden bij het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem. Jaspers zegt dat ze vanmiddag nog met elkaar hadden geappt. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu 3342. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. In het land hebben de autoriteiten meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet gepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. In Venezuela zijn zeker 150 aardbevingsslachtoffers begraven van wie niet duidelijk is wie het zijn. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Het dodental is opgelopen tot meer dan 3300 en nog eens 17.000 mensen zijn gewond. In het zuiden van Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Veel meer dan eerst bekend was gemaakt. Het zijn de bewoners van een stadje in de buurt van Perpignan. Op de Franse tv zijn rookpluimen boven het gebied te zien. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden bosbranden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.